huilen ze mijn sister dans, yeah. Red voor dat, doe ik met mij, ja. Vliegtuig, ik train je mij meer. Als je vliegt, dan overdenk je alles. Hopen, jij kan heel snel, ja. Yeah.